Hier voor de weervoorspelling voor die Westnoord in Zuid-Kaap voor de rest van vandaag. Dus woensdag die 10e van juni in 2026. Die klinkerwe area, dit sluit dorpe in soos Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 7, maximum 22 graden Celsius, gedeeltelik bewolk. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Sittard, Bettenberg Bay, 9-19, gedeeltelik bewolk. Die Hessequa, insluitend Albertina, Riversdal, Heidelberg, 7-21, gedeeltelik bewolk. Die Kanneland, insluitend Calisdorp, Ledismit, Zoar, 6-18, met mooi weer. Swellendam, 7-21, gedeeltelik bewolk, en Uniondale, 8-19, gedeeltelik bewolk. Die weer in ons geskaf die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webteiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: Nou ja, soos sê Leanne, my, bel, as jy my nie kan sien nie. Is dit nou nie gepas by die saakie, Sebastian?
1: Bel,
0: as jy my nie kan sien nie.
1: As jy nie kan sien nie, ja. Oe, vader, as jy my nie kan sien nie.
0: Dan moet jy bel.
1: Dan moet jy bel. Als de WhatsApp call, ik kan weer.
0: Ja, hij weer. Zolang je niet data, wifi, connection hebt, dan kan het weer.
1: Ja, maar al kan je ook die WhatsApp bellen, ik een voice note stuur.
0: Ja, wij hebben dus.
1: Dat kan weer. Ons moest niet meer please call, misschien. We staan uit de nood.
0: Man.
1: We staan er nog.
0: Iemand net ondanks om mij een please kiezen gestuurd.
1: Wat zie je nou die nieuwe naam? Is wat?
0: Please kiezen.
1: Please kiezen.
0: Yes.
1: Hulle personalize it.
0: Ja man, ek sê, ek noem het een please kiezen.
1: Man, doe je, daar was mijn zijde.
0: Ja, personalize bij MTN vooral.
1: Dan kun je gesê dat.
0: Please call dringend.
1: Ja, please call dringend. Please call important. Please call bel asjeblief.
0: Please call kom in. Sien jy?
1: As jy by.
0: Kom ons regel net. Wacht, morgen wil dit vir. Oké. Ja, ek sal die nommer van die dame in Mosselbaai aansteer, hoor. Staan so goed, sit gereed by die headlines.

0: And it's midday blessings shining through all the way from the beautiful Mossel Bay. That's where the hill's from, you know? Yes, a big shout out to Sister Dorothy Siedras and the team right there. That is our Open Heavens team. Thank you so much. Absolutely amazing and beautiful, you know? Yeah, lovely, man, to get that afternoon blessings, to receive that. You know, we're so fortunate that we can still do that, you know? I mean, in other countries, it's not possible to do things like what we're doing, you know? We are very fortunate. And, to still be able to praise and worship, you know, freely. But thank you so much. We appreciate that. And then we've got a couple of messages coming through on our WhatsApp line, which is 060-505-269. Goeiemorgen. Ek wil net weer een versoekje stuur vir my collega Hannes. Goeie man. Hy moet een verseende verjaardag. Net, dit kom van collega's by George Municipaliteit. Alright, nou ja, Hannes, goeie man. Jy moet een fantastische dag het, jou broer. En daar kom die boodskap is nou deur vir jou, brother. Ja, meneer, goeie man. All the best, man. All the best, you know. Iemand sê vir my, Sebas, goeiemorgen. Gegroet my, omater. Ja, nee, gegroet ook as jy. Die persoon wil net vir Hannes, goeie man. Hy moet een geseende verjaardag het. Dit kom van collega, al die collega's by die George Municipaliteit, nee. Baie dankie daar, die municipaliteit is ingehakel en geskakel, nee. Lekker om te hoor, man. Hier neef hem hello.
1: Middag sê, Sebas, nee, ek is ingeskakel op die Midday Connection.
0: Yes, sir, yes, sir. Lekker zo.
1: Ja, nou, een beetje kwijt rond, maar ik is nu op een middag eten. Ja, nee. Je weet niet hoe een man zijn hart snaar te laat vannacht klop. Sebas, ik wil allemaal zien op ons gebied. Helemaal een mooi gezien woensdag. Woensdagavond. Wat is die plannen? Mooi dag voor jou, Sebas.
0: Yes, mooi dag voor jou. Sean, prachtig mee op water. Lekker om van jou te horen. Hartelijk goeiemiddag, Sebas. Ingeskakel op die program Florentia Malgas en al die Marits meisies. Lekker dag daar, nee, in die atelier. Nou ja, lekker dag vir jou ook en vir die spanne daar by die werk. Nee, hier neef my low.
2: Goeiemiddag, Sebas.
0: Hartelijk goeiemiddag.
2: Sebas, ek is so blij om jou stem te hoor op die radio. Sebas, wil jy nie asseblief vir ons vers, vir die verswinkel, een baie mooi song speel die, vir die dagie, asseblief, die song skyn so heerlik, mooi dag.
0: Mooi dag vir jou vriendin, ja, nee, groete daar vir allemaal by die verswinkel, nee, as moest nou my mense daar, hier in Nysna, baie lief vir julle, baie dankie daar vir die prachtige boodskap, nee, 24 minuten oor hier van 1 uur ingeskakel by die Midday Connection. Patrick Aarte van 4 en hier in die prachtige oudsoring, wat sê jy jou broer?
3: Sebastian, is 'n blief man. My voete is mors dood, man. My voete is mors dood.
0: Jy sê daai dan.
3: Laat het jik.
0: Goeiemiddag, brother. Tokkelheid nommers, man. Lekker mos, man. Dis mos nou lekker. Lekker old school, nee? Ja, nee, wat beslis. Gepraat van old school. Jy weet mos nou daai nommerkie van Michael Jackson. Yes, don't stop till you get enough. Do you still remember that one? This one's going to be taking us to the news. Yes. Got it in a different kind of vibe for you, you know?
4: It's DJ Amor.
0: Ah, DJ Amor. He's in the building. And he's talking about the following.
4: I was wondering, you know, should I keep on because the force has got a lot of power. It makes me feel like

0: thank you very much, Nazo Guba, for the 4:13 news headlines in Xhosa. So Nazo will be back at 5, serving you the mains right here in the FM's afternoon drive. Kom ons weer daar na Mosselbaai. 'N Pragtige Mosselbaai. Dit's 'n pragtige parkie. Newlyweds. Meneer en mevrouw Cameron, hartelijk goeiemiddag.
1: Volle opschud op, choppe ingehakken, ingeskakel, waar brandt het? Het is een prachtige bewolkte dag hier in Mosselbaai, ja, maar ons is deurgedra. Vanmiddag met my baie, baie geluksie aan Sister Sandra Draai, alom bekend as Sister Sankies, met haar verjaarsdag vandag. Volle ops, ingehakken, ingeskakel, alom senior burgers, is hartelijke groet, baie liefde en sien van Alzoen en Doreen Cameron hier uit die prachtige Mosselbaai choppe, en die Lena kom in, dan so ons kent van lei.
0: Yes,

dat is je Drive Time Groove. Dat is lekker, hè? You gotta feel this hier in FM. Of hoe? Winter, first move.

0: Ja, dat is maar hoe het is. Hij moet gaan skeer raak. Oh. Ik geloof dat ons daar een keer ook geniet het. Dit is die Opskedops hier op je nummer 1 radiostasie. Nou, net na 5 breng ik weer op woensdag winken. En vanmiddag veiligheidswinken om op 8 te slaan. En dan kwart voor 6 is het tijd voor nostalgie. Hier op je nummer 1 radios. Net na 6 schuif Daryl Damons achter de microfoon in met Kickback. This is Kickback. And then we're going to have school's hour between 7 and 8 with your host, Mr. Roger Jacobs. Maar kom ons breken vanaf wat potentieel zijn nog weer terug.
1: Attention employers. The Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labor.gov.za, then Online Services, then ROE Online, then Employer Registration and ROE Submission. Late submissions will incur a 10% penalty, and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.

0: I'm telling you, it's lekker vibes op je afternoon drive. Sister Issy en Uncle Baba, hulle is ingehaak en ingeskakel. Hartlik, goeiemiddag.
1: Middag, middag, Paula.
0: Middag, sê.
1: Middag, middag, alles prachtig geluister. Paula, dank je voor jou lekker program. Ik vind jou uniker. Paula, ik wil voor Karen, oom B, oom Hansie, Leonie, Landy, Cooper, Tommy en Amé. Party time, maaikies, een geseende aan te wens. Ek hoop hulle is ingeskakel. Die pijlite van sister Issy, dankie baba. Goed te bereis, Polakie.
0: Love you.

As die Hops Gedops hier op jou Drive Time Show hier in FM. Hartelijk goeiemiddag. Die mense wat 5 uur uitval, maak of jy besig is. Dat is amper 5 o'clock, is amper chaila tijd. Ach man, dis lekker. Dat is baie lekker. So ja, dis hoe ons rol hier op jou Drive Time Show. Ons vibe en ons vibe. Maar dat is woensdag. Of zal ik zeggen woensdag? If you know, you know. Yes, Coldplay. A sky full of stars. Dat is wat jullie is hier in FM.

0: Wow, wow, wow, that's me, softly. I'm telling you, David. Oh, this one, you know this one. Oh. Kijk eens, hij is niet beweeg. Hij is nu gaan roeren en gaan niks roeren. Kom eens luister wat ze, Buddha G. Grenwell is ingehaak en ingeskakel. Hij zei net goed hier gister. Hartelijk goeiemiddag, Buddha G.
1: Goeiemiddag, opa, Paula, opa, en onze lieflijke luisteraars. Paula, hoe is dit nou my maat?
0: Lekker my boete, man.
1: Een mooie dag wat weer aan die einde gekom het. En ja, zoals ik altijd sê, ons kan altijd blij wees, dat ons nog deel kan wees van papa's plannen.
0: Amen.
1: My mater, ek kom maar net die register check.
0: Yes.
1: En sê, geseende aand aan al onze luisteraars, en jy en jou lieflijke gezin, en vrienden, en familie op hierdie radiostasie, allemaal moet veilig wees en dan warm hou en veilig wees op die paaie. En as in die wil van die Here is, praat ons moet maar nou môre weer. Bola, no to no!
0: No to no!
1: Dat is Grenwell Johnson, ja, hy is hier! Kijk, achter jou! Ja, jy, ek vond saam met jou, Bola, Grenwell is uit hoor!
0: I just love this guy. He goes by the name of Grenwell Johnson hier op hierdie neefie. He's like a co-presenter. Buddha G, much love and respect. Send my regards to your loved ones. You know much. Oh, lekker loop hier die prachtige, lieflijke woensdagmiddag.

0: Nee, wie, de song of hope, man kry man net nie genoeg nie. Een man kry man net nie genoeg nie. Hier in die film, ons weet waar aan hem vast hou. Ja, kom ons maak het daar aan, was Lapeland. Kom ons luister wat sê onze prachtige luisteraars. Die zou sê, goeienaand Paula Hops, ek is ingeskakel. Ja, ek vloei, ek is op pad huis toe vanaf die werk. Veilig wees, vloei. Good. En dan nog iemand wat saamgesels hier by 0605552693. Goeiemiddag.
1: We keep going on. Oh yes, dankie, dankie met die Paula, moet die feit nice na. Heer, nou na gaan nie dit, weet jy wat maak ek Paula, trek al die grasies en die gleefies uit voor die deur. Dankie vir die lieflik, was muziek, God seën Boeta.
0: Ah man, my sisse man.
1: Het liefde van Ramona, ek nice na.
0: Ah Ramona, die nice na, ek man, baie, baie, baie, dankie Ramona. Ja, wow, wow, wow, wow, wow. Kan jy nou meer? Sjoe, wat een lieflike woensdag was het nie gewees nie. Die 10de dag van juni 2026. 30 minute voor die uur van 6. Bijna groetheid van die hoopse kant af. Maar die ding van Song of Hope is maar net een manier om een man vast te hou. Of wat sê jy Beverly? Kom ons luister om wat sê Bev. Sy is ook ingehaak en ingeskakel nog al die pad.
2: Thank you, Paula. I will never lose hope.
0: Never.
2: Goeie aand verder, nee.
0: Baie dankie. Dankie, Paula. Ah, sê, Bev.

0: Is ons skakel op Eden FM, jou stem in die paradijs, 40 meter oor die eeuw van Netini. Goeienavond en baie baie welkom, The Closer I Get To You. De klanken van Luther Vandross en Beyoncé hier op Eden FM. So late night drives on my Dr. J is Your Love Doctor 10 tot 12 op dinsdag, woensdag en donderdag aan de keer ons in mekaar se geselskap. En wat een lekker te om saam jou te kan wees hierdie tyd van die aand en vir jou net die beste in love songs en slow jams klanken te kan bring alleenlik hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ek is Jason Stanley, Dr. J is Your Love Doctor saam met jou. En geloof vertrouw dat hierdie twee ere vir jou self aangenaam sal wees met net die beste in love songs en slow jams. So, kom en geniet hierdie twee ere saam met my vanavond op hierdie woensdag aand die 10de van juni. En het 17 meter oor 10 het die tyd heen geskuif. Ons het nog klanke van Michael Jackson, daar is ook die OJ's, Teddy Pendergrass, Al Green en veel meer wat ons vir jou opdis in hierdie late night drive. Twee ere op Eden FM, jou stem in die paradijs. Geniet het saam met my.
1: You are listening to the late night drive with Dr. JS, your love doctor.